chinkeni si honen onsen dingusonte. Rati ni kosi chodenele, honen ona kigusoko kon, dani si sondagusonte. Kapa me chusin du singwa honen on legusoko kon, chinkeni si latingusonte. Ana ke kosi du singwa latingusoko kon, dani si na keona legoso, tano legusoninsi. Tata kosi yaza. Ogunsi, honen ona kigusoko kon, chink enisisi, honen o taigusonte. In duzengoga, duta go yat atagunte wo, a kehena kuite.